zeg maar wat kwam. Tap de lopen, tap de lopen, tap de lopen. Het is snel begonnen, is klaar.